0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. Het gebied blijft moeilijk toegankelijk en de brand is onvoorspelbaar. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij het Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
3: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting halve finale te hockeyen.
2: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. En maxima rond 20 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nochtans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut VIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Sef Willems van VIAS.
3: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie, waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Dus niet dat die allemaal denken van, ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
2: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. En ook de komende dagen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. En ons land moet lessen trekken uit die zware natuurbrand. Dat heeft brandexpert Jan Batens gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor. En dus moeten we beter voorbereid zijn.
4: Door bijvoorbeeld weg te gaan harken, of meer radicaal zoals dan in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op 1 plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus die ook weinig zin dan om ons 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
2: Defensieminister Franken laat weten dat hij aan een militair brandactieplan werkt en zware blushelikopters en vliegtuigen wil kopen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren.
5: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook, alles blijft open om onszelf richting halve finale te hockeyen.
2: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zoekt u eens meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Dag Robert, storen we niet?
13: Nee, kom binnen.
12: Onze kleine is er ook bij.
13: Hallo.
12: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
13: Allee maar, dat past toch nog?
12: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
13: 1924 euro.
14: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
13: Geniet er maar van, jongen.
15: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha. Minerva.

Wij arriveerden bij een meer. Zij vloog nu sneller op en neer. Ik bleef toen staan, ze keek me aan.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god er niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Een op de vijf mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. Dat is nochtans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut FIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een vijfjaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van FIAS.
9: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van, ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
8: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland. Door rond het terrein te graven hoopt de brandweer het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal al 3000 hectare verwoest. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere woningen geraakt. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert.
10: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie. Die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons. Om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
8: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland al met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
11: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
14: Ja,
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
14: Aha. Minerva.
15: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
16: Hey luister, goedemorgen. Welkom in dag 2 van onze top 1000. Gisteravond zijn we gestopt met de Wilfrieds op 854 met Strings Alone van Wils. En zo zijn we dan al toegekomen aan 853, maar dat is voor zo dadelijk. Want eerst nog dit.
17: Verdwenen uit de Radio Minerva.

Deze Sue Thompson, die kwam nieuw binnen op onze top 1000. Even kijken op een lijst hoor. 852. Een nummer uit 1962 met deze Norman. U weet luisteren dat u kunt meedoen met onze website. En als je daar eens naar gaat kijken, dan kun je een berichtje achterlaten. Hè? Gewoon eens een reactie achterlaten van hoe je het vindt, wat we ervan terechtbrengen. En denk ook eens aan onze wedstrijd, de hoogste binnenkomer. Denk eens na wie het zou kunnen zijn wanneer die binnenkomt, die hoogste binnenkomer. Laat het ons allemaal alsjeblieft maar eens weten. Hè? En dit is de madame met die grote dikke boezem, deze Dolly Parton. En zij neemt je mee van 9 to 5. Goedemorgen, welkom bij Minerva.

0: werd ooit eens uitgeroepen tot een van de beste countryzangeressen van Amerika in Tennessee. Deze Dolly Parton, een nummer uit 1981 van Working 9 to 5. Bij ons is het van, ja, van 8 tot 6, hè, dat we doen, hè, de top 1000. Ze kwam op 851 terecht en ze steeg van 931, deze Dolly Parton. En deze man die kennen we natuurlijk allemaal hier in Antwerpen, Wil Ferdy.
1: O krinkelende, winkelende waterding met zwarte kabotsekken aan. Wat zie ik toch hier nu kopke

of wat zijt of wat zult ge zijn? Verklaar het en zeg het mij toe. Wat zijt ge toch blinkende knopke fijn? Dat nimmer van schrijven zijt moe. Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan met

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weet er wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar ge van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar ge van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

0: één les, niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog de heilige namen van God.
1: Eigenlijk heet hij Werner Ferdinand, deze Wil Ferdi. En la la la, kunnen we het liedje mee eindigen. We kennen dat natuurlijk allemaal van de sterven en de belijdenis. En zie de gemegeren, maar het schrijverke, dat was natuurlijk het nummer dat we draaiden van hem. Van 942 naar 850 gestegen. En dan nu uit onze porseleinenkast van Radio Minerva, deze Ray Adams. Goedemorgen.

Ook hij steekt van 930 naar 849. Deze Ray Adams, hij komt uit Noorwegen. Het is te zeggen, hij kwam uit Noorwegen, want hij is spijtig genoeg ook niet meer onder ons. En hier my song, Violetta. Dus gaan we maar door naar 848, hè, met deze Brooke Benton en Dinah Washington.

0: love to rock, how about you?
1: Baby, you got what it takes.
2: Wat een titel, hè? Rocking Good Way to Mess Around and Fall in Love. Ze zakken wel van 735 naar 848, deze Brooke Benton en Dinah Washington. En je weet, luister, aanstaande zondag dan doen we de laatste 100 live in onze feesttent van Radio Minerva. En waarom kom je eens niet meegenieten hier in onze feesttent? Samen met Wilfried en met mezelf gaan we dat helemaal aan elkaar praten. We gaan prijzen weggeven, we gaan even winnen. Kom gewoon eens af, zondagmiddag, zo, in de late namiddag. Kom eens kijken naar onze top 1000 live hier vanuit onze feesttent van Radio Minerva. Hier is The Love Affairs op 847, gezakt van 361.

0: vertoefden even in 1968 met deze Love Affair en de Everlasting Love. Ze zakken van 361 naar 847. Laat eens een reactie achter, luister op onze website. Ga eens naar onze website en laat eens horen wat jij vindt van onze top 1000.
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit is de beste week voor jouw radio.

0: Mijn oudste zus was zo zot als een achterdeur van deze zanger, van deze Jimmy Frey. En hij had ooit het nummer opgenomen, zo mooi, zo blond en zo alleen. En ze dacht dat dat speciaal voor haar was, omdat mijn oudste zus ook blond was. En ze was zo verliefd op deze zanger, op deze Jimmy Frey. Eigenlijk heet hij Ivan Moerman. En hij komt nieuw binnen in onze top 1000 op 846 met Als een kusje naar tranen smaakt, hè. Ja, zo gaat dat, hè.
1: I love you.
0: Dat zeggen ze allemaal.
1: I love you.
0: Ja, ja.
1: I love you.
0: Ja, ja.
1: I love you.
0: Ja.
1: I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you. No need to say it any other way. You love me. How wonderful. Oh, how wonderful that such a thing can be. Just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: chest, just we two. Heads up to I love you, and you love me.
1: Ook hij zakt in onze top 1000 van 763 naar 845, deze Anthony Quinn. Hij was niet alleen een Amerikaanse, Mexicaanse acteur, maar ook een schilder en een beeldhouwer. En I love you, you love me. Hè? En zo gaan we maar door, hè. I love you and you love me. Dit is misschien wel het oudste nummer dat we ooit zullen draaien in onze top 1000 uit 1945. Deze Marlene Dietrich. We gaan terug naar de oorlogsjaren. Op 844 met Lili.

Ook zij zakt in onze top 1000 van 750 naar 844. Ik zei het er net al van uit 1945, deze Marlene Dietrich met Lili en Marlene. En eigenlijk was het een Amerikaanse luisteraar, jawel. Ze is geboren in Berlijn, in Berlijn dus, maar ze is getrouwd met een Amerikaan en dan word je automatisch als dame Amerikaans, hè? Ja, zo gaat het. Ja. Stationeer deze jongens en meisjes van Martha Reeves en de Vandellas.

Dancing in the Street van Martha Reeves en de Vandellas. Onze Maria Elvis kwam net even van mijn werk. 1964 waren we gebleven met Martha Reeves en de Vandellas op 843. En dan nu luisteren een hele lange intro die je beter niet volbabbelt, want dan word je helemaal gek. Maar wij noemen het als DJ het zakdoekenlied. Weet je nog wel? Les Lacs du Connemara, het Franse liedje van Michel Chardou uit 1981, gaat eigenlijk over de ruige Ierse streek Connemara. En het beschrijft de woeste natuur en een groot traditioneel lokaal huwelijk. Daarnaast eerst de tekst, de Keltische cultuur, de Ierse geschiedenis en de strijd van het land. Come on, man.

0: Misschien heb jij het al wel eens meegemaakt op een trouwfeest, luister. Het einde van een bruiloft waarbij mensen spontaan met zakdoeken of servietten beginnen te zwaaien. Het betekent alleen denk dat de DJ van dienst het nummer Lac de Connemara heeft ingezet. Hè? Beter bekend als wij het als DJ het zakdoekenlied noemen. Je kunt er niet onderuit, je moet het gewoon draaien op elk feestje. En dan worden ze gek, hè? Dan pakken ze servietten vast. Er zijn zelfs mannen die vrouwen een BA uitdoen en beginnen te zwaaien. Je houdt het niet voor mogelijk. Hij zakt wel van 460 naar 842, deze Michel Sardou met Le Lac de Connemara. En als Maria, die ligt hier plat van het lachen. Laten we verder gaan luisteren met onze top 1000. We zitten aan 841.
1: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva, maar ook die van jou.

Ik voel het in mijn grote teen dat we Barry White niet voor de laatste keer zijn tegengekomen in onze top 1000. What I'm Going to Do With You uit 1975. En hij komt nieuw binnen in onze top 1000 op 841. En dit is 840.

I'm just a gigolo and I ain't got nobody. Ze zakken van 655 naar 840. Deze Louis Prima en zijn grote bende erachter, zijn groot orkest erachter. Wij gaan even pauzeren, luister. We gaan even zoeken naar de reclame in het nieuws van 9 uur. En dan zijn we er terug, graag na 9, voor het vervolg van onze top 1000. Dus graag, tot zo dadelijk.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het was een moeilijke nacht voor de brandweer in de Hoge Venen. Meldt de Waalse Openbare Dienst. De brand is op verschillende plaatsen opnieuw aangewakkerd. Maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journalist Louise Buquet.
7: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank. Dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
6: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet kunnen uitvliegen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft De Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste drone-aanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere gebouwen geraakt, waaronder ook woningen. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert verwacht een pittige wedstrijd.
8: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
6: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match al tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen Kevin Lamour ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03
10: 318 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liefde, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
12: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
11: Robert de expert. 03 226 93 93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Zoekt u eens meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Aha, Minerva.
15: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
16: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
17: Wij waren gestopt op 840 voor 9 uur met Louis Prima en Just a Gigolo en I Ain't Got Nobody. Maar eerst nog even deze info erbij geven.
18: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.
19: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uit.

0: Gary Cooper.
1: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
2: En we waren gebleven op 839 nieuw binnen deze Brook Benton.
1: Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

Hij is ook al niet meer onder ons, deze Brooke Benton. Hij overleed op 56-jarige leeftijd op 9 april 88, luisteraar. En we kennen hem natuurlijk nog wel van The Rainy Nights in Georgia en Fool's Rush In en It's Just a Matter of Time. Maar dit was Revenge op 839 nieuw binnengekomen. Kijk eens aan, Ols Fransken is er ook bij. Op 838, hij zakt van 609 en hij ziet ze nog allemaal staan hoor, de sterretjes aan de hemel.

0: Hij zakt wel van 609 naar 838-838 dus.
1: Heel de dag jouw favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
0: En dit is nummer 837.

0: was ik van jou. Evangelina, ik hou van jou.
1: Ik herinner mij nog als de dag van gisteren, op kerstdag 1980, dat we het spijtige bericht hoorden dat Louis Neefs was overleden in het accident in Ligerdaar. Dat was in 1980 toen. En nu kwam hij niet binnen, luister in onze top 1000, aan het strand van Oostende op 837. En ook deze man denk ik niet dat we de laatste keer gaan tegenkomen in onze top 1000. Engelbert Humperdinck.

Onze Humpy met Love Me With All Of Your Heart. Nieuw binnen op 836. En deze man, die ken ik nog wel van op tv met zijn rare petjes. Dit is Gilbert O'Sullivan op 835.

Hij stijgt van 938 naar 835. Deze Claire van Gilbert O'Sullivan. Ja, het is een Ierse zangerluister. En natuurlijk kennen we ook wat grotere hits van hem. Dus Alone Again Naturally uit 1972 bijvoorbeeld. En ook Nothing Rhymes uit 1971. En dan nu onze carnavalsmuts op. Want hier is hij hoor. De engelbewaarder op 834. Gestegen van 719.

Je moet weten dat het nummer origineel werd geschreven door Pierre Cartner. Je weet wel, vader Abraham. Hij schreef het voor onze Vlaamse Mieke, want die viel in slaap met een auto-ongeluk als resultaat. En dan kreeg Pierre Cartner het idee om daar een Engelbewaarder nummer van te schrijven. Het was een heel rustig nummer. En Marco Schuitmaker die heeft het helemaal opgefrist en daar deze tune onder gezet. En dan krijg je het resultaat dat is een beetje zakt van 719 naar 834. Deze Engelbewaarder. En dan nu, even wat zakken met de tempo. Mijn vader, zijn vlam, Doris Day, op 833 en Be True to Me of Sabor à Me.

0: to me.
1: Ze kreeg nog de gezegende leeftijd van 97 jaar bij deze Doris Day. Ze is spijtig genoeg niet meer onder ons, hè. Ze zakt van 554 naar 833 met deze Be True To Me. In de volgende plaat dacht ik altijd dat het over bananen ging. Ja, ik dacht het echt wel. Maar het is niet waar, hè. Het is Chiquitita. Dat we laten horen van ABBA op 832. Ook gezakt weer al van 579. Kom maar, meisje, zing het nog eens.

kregen net een berichtje binnen van onze goede collega Karin, die gisteren de aftrap gaf met de top 1000. En ze zei, nee, ik ga morgen vroeg het oudste nummer spelen tussen 8 en 10. Want dat van daarnet van Marlene Dietrich blijkt nog jonger te zijn. Dus we zijn benieuwd wat morgen haar oudste nummer gaat zijn. Dit was Chiquitita van ABBA. En zij zakken van 579 naar 832. En nou over een oud nummer gesproken. Wel, dit komt uit 1942.

Nou, we schrijven 1942 met de Andrew Sisters en Don't Sit Under the Apple Tree. Een mono-opname. En ze gaan er twee plaatsen mee vooruit naar 1831. Moet zeggen dat ik het allemaal goed zeg. Mijn boekhouding bijhouden. Nee, ja, dat moeten we doen. Deze man die komt niet binnen in onze top 1000. Charles Aznavour. Op 830. Et les comédiens. Zo kennen we een paar, hoor.

Hij is nieuw op 830.000. Charles Aznavour met Les Comédiens. Je weet, luister, dat je altijd nog eens een berichtje kunt achterlaten op onze website. Laat eens weten wat je vindt van onze top 1000 over alles wat wij doen hier. En je weet ook, zondag 23 augustus, dus aanstaande zondag, gaan we allemaal live dit allemaal doen in onze feesttent. Dan gaan we de laatste 100 voor u presenteren hier in onze feesttent. Kom het eens meemaken. Kom eens zien hoe we dat wij het ervan afbrengen. Live op de radio in onze feesttent. De laatste 100 van de top 1000 met Wilfried, met al onze presentatoren en ikzelf ook erbij. En dan krijg je ook de dag dat het zonlicht niet meer scheen op 829 nieuw binnen. Deze John Terra.

De dag dat het zonlicht niet meer schijnt. Het nummer uit 1981, een vertaling van een Duitse schlager door Johnny Hoes, betekende voor deze John Terra de grote doorbraak, de bekendheid bij het grote publiek. En hij komt niet binnen op 829 in onze top 1000. En wie hebben we hier, luisteraar?

Esther Mathilde Lambrechts heette ze eigenlijk, of La Esterala. Je kent ze natuurlijk van de Lieve Vrouwentoren, hè? Maar dit was toch ook een heel groot succes voor een kusje van jou. En deze jongens die komen nieuw binnen in onze top 1000 op 827. De legendarische Bee Gees.

0: legendarische VJ's als laatste in mijn programma. Nieuw binnen op 827 met How Can You Mend a Broken Heart. Onze Jan is hier. Jan, waar is uw compagnon, jongen? Is er maar niet bij?
1: Die zit aan de zee.
0: Oh, maar die zit aan de zee. Jongen, ja, maar je moet afspreken, een man, dat hij met mij moest komen met een top 1000. Wij gaan eruit luisteren. We maken een afspraak aanstaande donderdag alweer tussen 8 en 10 voor een nieuwe uitgave van de top 1000 dat ik meedoe. Veel plezier met onze Jan, met alle collega's nog die de revue gaan passeren. En blijf zeker luisteren naar de top 1000. Graag tot donderdag. Salut allemaal.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: Bij de brand in de Hoge Venen hebben twee Vlaamse brandweermannen een rookvergiftiging opgelopen. Dat melden Duitsstalige media. Ze hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is intussen stabiel. De brand blijft ook moeilijk te controleren. Op verschillende plaatsen is het vuur opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journaliste Louise Buquet.
7: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
6: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen voorlopig niet kunnen opstijgen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft de Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. En Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
12: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
16: Goedemorgen allemaal, ik ben er voor u tot 12 uur en mijn naam is nog steeds Jan van Dam. Ik zit hier om de verdere noteringen uit onze top 1000 aan u voor te stellen. Maar we gaan eerst eens luisteren naar de platen die verdwenen zijn.
17: Verdwenen uit de Radio Minerva.

Dat was dus Billy Joel met Just the Way You Are. En die staat momenteel op plaats 826 en komt van 995. We zijn nu toe aan Dean Martin. Dat is een crooner om u tegen te zeggen. Hè. En Dean Martin heet in feite Dino Paul Crocetti. En het was een Amerikaanse filmacteur, zanger, komiek en tv-persoonlijkheid. Hij speelde in meer dan 50 films en speelde zijn eerste rol in 1949 in de film My Friend Irma en zijn laatste in 1985 in de film Half Nelson. Hij was 3 keer getrouwd en had 8 kinderen en hij stierf op 25 december 1995. Hij staat vandaag op plaats 825 met dit nummertje On an Evening in Roma. Dean Martin. Kom.

Het zal daar zeker zeer romantisch geweest zijn voor Dean Martin in die avond in Rome. On an evening in Roma. Hij staat ermee op plaats 825. En in 1971 was er een Duitse artiest die heel populair was, niet alleen in Duitsland, maar ook hier bij ons

Dat was hem helemaal ten voeten uit. Tony Marshall met Schöne Maid. U kunt altijd een gokje wagen, luisteraar. Als u denkt te weten wanneer en welke dag de hoogste binnenkomer binnenkomt, dan kunt u dat doorgeven aan Gerda op het nummer 032-19-17-27. U kunt daar een mooie prijs mee in de wacht slepen en die wordt zondag tijdens de finale uitgereikt. Dus gewoon even bellen naar Gerda 032-19-17-27.

En dat waren die Ellisons met Are You Sure? En dat was een Brits popduo die 1961 meegedaan hebben aan het Eurovisie Songfestival voor Groot-Brittannië met dit liedje. En ze behaalden naar de tweede plaats mee. Maar het werd in dat jaar een gigantische hit, deze Are You Sure? En ze staan ermee op plaats 823. We gaan er een plaatje afdoen en dan komen wij terecht bij een man om u tegen te zeggen. Het is een Nederlander. Hij is spijtig genoeg ook al overleed verleden jaar aan Parkinson. U kent hem wel. Het is Rob de Nijs. Die heeft destijds hele mooie platen gemaakt met hele mooie teksten. Wel, hij staat nu op 822 met dit nummertje. Zondag.

Zondag, een van de veel hits van die grote meneer uit Nederland, Rob de Nijs. Hij staat ermee op 822. En de volgende notering is een opname uit het jaar 1962. Het is een nummertje van Frankie Lijnja met Ghost Riders in the Sky op nummer 821.

Dat was dus Frankie Lane met Ghost Riders in the Sky op nummer 821. En wie staat er een plaats lager? Wel, dat is de Portugese zangeres Linda de Souza. In feite heet die madame Teolinda Joaquina de Souza Lanca of Lanza. Ik wil het even kwijt zijn. En ze werd bekend met haar hit uit 1978, Un Portugais. Ze had ook nog een hit in 1982 met Une fille de tous les pays. En ze overleed in december 2022 op 74-jarige leeftijd aan COVID-besmetting. Maar wij gaan nu dus luisteren naar haar beste hit uit 1978. En dat staat ermee op plaats 820. Linda de Souza met Un Portugais.

En nu iets helemaal anders. We gaan naar de eind jaren 50 en ook de begin jaren 60. En toen was rock'n'roll een heel bekende dansfenomeen, luisteraar. Ik heb dat spijtig genoeg niet meer aan de lijve kunnen ondervinden. Ik was toen te jong, maar ik ben wel heel grote fan van die rock'n'roll artiesten, zoals Little Richard, Buddy Holly en zeker ook deze man die nu klaar staat. Hij staat op 819 en heb ik het over Eddie Cochran met Three Steps to Heaven.

Dat was een van misschien de bekendste platen van Van Gelis, Conquest of Paradise. Het is een nummer uit 1995 en hij staat ermee op plaats 818. En nu zijn we toe aan misschien een van de oudste crooners die nog in leven is. En dan heb ik het over Johnny Mathis. Die man is momenteel 91 jaar oud. Hij heeft ook heel veel platen gemaakt destijds. En hij staat ook in onze top 1000 met dit nummertje. A Certain Smile op plaats 817.

U kunt nog steeds een gokje wagen, luisteraar. En dat is gratis, dat kost niks, alleen maar even bellen naar Gerda. Als u denkt te weten op welke dag en welk uur de hoogste binnenkomer is binnengekomen in onze top 1000, en u denkt dat te weten, kunt u dat doorgeven aan Gerda. En als u een winnaar bent of winnares, dan krijgt u een mooie prijs en die wordt aanstaande zondag in onze feesttent tijdens de finale van onze top 1000 aan u over. Uitgereikt of overgemaakt. Dus gewoon even bellen naar Gerda op het nummer 03 219 17 27.

Dat was die Love Unlimited Orchestra en die mensen doen mij denken aan Barry White. Ze hadden een hele grote hit in 1974 met Love's Team en ze staan daarmee op plaats 816. En wie staat er een plaatsje lager? Wel, dat is Andy Williams. Die staat op 815 met een thema uit de film The Godfather, Speak Softly Love.

Speak Softly Love van Andy Williams, ook een van de echte grote crooners destijds. En nu zijn we toe aan deze heren en dat zijn de Mavericks. Ik moet zeggen, ik ben ook wel een grote fan van die groep, want ik vind ze hele goede, ze hebben hele goede muziek gemaakt, of nog maken misschien. Ze staan hier op plaats 814 met een van hun grootste hits en die komt uit 1998. Dance the Night Away.

Dat was de groep ABBA met het nummertje SOS en ze staan daarmee op plaats 813. En wie staat een plaatsje lager? Wel, op 812, sorry, dat is Bartel met de Marie-Louise.

0: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
3: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen, zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die coyboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
2: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg van 35 opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Dat meldde Griekse media. Daarbij raakte een motorrijder zwaar gewond. Het gebeurde toen hij probeerde te keren op een plaats waar dat verboden is. De man is intussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de straat. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Het is vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Zeg, Josfien, zijn dat de knieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Aha. Minerva.
9: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
10: Zo, we zijn alvast beland na 11 uur, dus we zijn de tijd zijn gepasseerd. Ik ga nog een uurtje verder doen met de volgende noteringen hier bij Radio Minerva uit onze top 1000. Maar we gaan eerst eens luisteren naar de platen die verdwenen zijn.
11: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

0: Uncle Satchmo's loud, the boo boo boo boo lullaby.
1: Dit zijn de duizend van Radio Minerva.

Toen ik hier in 1995 begon bij Radio Minerva, werd die man heel veel gedraaid. Hè. Ik kwam bijna in elk programma voor, deze Jerry Veil. Hij staat in onze top 1000 op nummer 811 met een nummer uit 1953. Een van zijn mooie nummers toch, For Me. En dit is er eentje van eigen bodem. En dat zijn Erik van Nijgen en zijn Salle. Ze staan op 810 met een nummertje uit 1990. Ook heel mooi. Veel te mooi.

Dat waren dus Erik van Eijgen en zijn Sanne met Veel te mooi op plaats 810. We zijn toe aan Neil Sedaka en die man zal altijd gelinkt blijven aan zijn grote hit O Carol uit 1961. Wel, in datzelfde jaar nam hij ook Calendar Girl op en daarmee staat hij nu op plaats 809. Neil Sedaka, sorry.

Dat was dus Neil Sedaka. En zijn we toe aan Jennifer Rush. En in feite heet die madame Heidi Stern. En ze had een hele grote hit met The Power of Love. Alleen in Groot-Brittannië verkocht ze in 1985 meer dan 1 miljoen singles van deze opname. Dus ze staat met deze plaat uiteraard in onze top 1000. Met deze The Power of Love op het nummertje 808. Ja.

0: We gingen terug naar het jaar in 1968 en dat was ook een beetje een rumoerig jaar. Het was ook het jaar van de Flower Power periode. En in dat jaar nam Fleetwood Mac deze plaat op. Need Your Love So Bad. En je staat ermee op plaats 807. En hier krijgen we Pat Boone. En dat was, is een Amerikaanse zanger en acteur. In 1954 begon hij platen te maken voor de platenmaatschappij Republic Records. En in 1955 bracht hij een cover uit van die hit van Fats Domino, Ain't That a Shame. En hij behaalde er veel betere verkoopcijfers mee met deze Ain't That a Shame. Maar wij gaan eens luisteren naar deze plaat van hem. Het is voor mij ook een beetje nostalgie geworden. Speedy Gonzales staat ermee op 806.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Dat was dus Pat Boone. U kunt nog steeds een gokje wagen, luisteraar. U kunt een mooie prijs in de wacht slepen en die wordt aanstaande zondag tijdens de finale in onze feesttent uitgereikt. Wat moet u doen? U moet niks doen, alleen maar even gokken of raden. Welke plaat wie de hoogste binnenkomer is in onze top 1000. Wanneer gaat dat gebeuren? Welke dag en welk uur? Dus je kunt dat altijd door bellen naar Gerda hè, op het nummer 03-219-1727. U mag uiteraard ook bellen wat u vindt van dit programma, van onze top 1000. Want mijn collega Wilfried heeft daar heel veel werk en tijd in gestoken en is altijd ook aanwezig tijdens onze top 1000 om alles in goede banen te leiden. Dus wat vindt u van dit programma, van deze top 1000? Laat het gerust even weten.

Dat waren de Temptations met Papa was Rolling Stone. Ze staan ermee op plaats 805. En de volgende notering doet bij mij alvast jeugdherinneringen oproepen. Want elke woensdag namiddag rond 4 uur zaten wij allemaal voor de televisie. Want dan kwam onkel Bob en tante Terry. En daarna was er ook nog een jeugdfeuilleton. En in dat programma zong onkel Bob altijd deze melodie. Vrolijke vrienden. En die staat ermee op plaats 804. Bye.

Ja, vrolijke vrienden, dat zijn wij. Dat doet bij mij echt terug aan mijn jeugd denken, hè. Dat was dus Bob Davidson op plaats 804. En voor de volgende notering moeten we heel ver terug in de tijd gaan. We gaan naar het jaar 1951, sorry, ja, 1951. En toen nam Tony Bennett deze plaat op, Because of You. En hij staat daarmee op plaats 803.

Ik moet er voor de tweede keer Rob de Nijs bij halen. En die was heel bekend, en niet alleen in Nederland, ook hier in Vlaanderen. En hij scoorde zijn eerste hit in 1963 met een cover van de Cascades, Rhythm of the Rain, met het nummertje Ritme van de Regen. Hij heeft in Nederland ook heel veel onderscheidingen gekregen voor zijn muzikaal werk, want hij was daar toch super populair. En wat ook heel belangrijk was aan zijn teksten, die waren altijd heel mooi als je goed luisterde. Dat waren prachtige teksten die hij gemaakt heeft in zijn muziek. Hij is erbij op nummer 802, ja, met Zet een kaars voor je raam.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Ja, ik zeg het al, hè. Die man heeft hele mooie platen gemaakt met hele mooie teksten. Zoals ook dit nummertje, Zet in kaars voor je raam vannacht op plaats 802, Rob de Nijs. We gingen er net naar de jaren 50 met Tony Bennett. Wel, dat gaan we nu weer al doen. We gaan nu naar 1958 met deze Old Blue Eyes. Frank Sinatra is staat op plaats 801 met Come Fly With Me.

En weg was hij, Let's Fly Away van Frank Sinatra. Wij zijn toe aan een inzending voor Eurosong uit 1958. Het was een inzending van Italië en het werd toen vertolkt, die melodie, door Domenico Modugno met Nel Blu di Pinto di Blu. Het zegt u waarschijnlijk niks, maar als ik zeg Volare, dan gaat iedereen wel mee zijn, denk ik. Hè? Wel, Domenico staat op plaats 800 met dit nummertje.

En dat was hem nogmaals, hè, onze goede vriend Frank Sinatra met All of Me op plaats 799. Je hebt nog één plaat te goed van mij. En dat is een nummer van Little Richard met Long Tall Sally op 798.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloegen. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. Je man een frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
8: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen, zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die coyboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
7: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kazemans van Touring.
9: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
7: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen. Maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. En maxima rond 20 graden.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Aha, Minerva.
3: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
15: Goedemiddag, welkom bij het broodje. Maar het is deze week geen broodje. We beleggen het met de top 1000 noteringen die jullie gestemd hebben. Als je graag zou willen weten wie de nummer 1 is, ik kan al een tipje van de sluier oplichten. Jawel, dat ga ik doen, want deze nummers zullen het zeker en vast niet zijn.
16: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

Hertz Domino en My Girl Josephine zakt van de 701 naar 797. Als het allemaal goed verloopt, dan ben ik tegen 2 uur aanbeland aan nummer 767. Dit is 796. Hij komt van 232. John Miles schreef deze complexe symfonische popplaat in zijn eentje in een half uurtje tijd, hoewel het nummer bijna 6 minuten duurt door een bizarre en ook een bizarre tempowisseling heeft, zegt Miles dat hij destijds het nummer schreef gewoon om de tijd te doden in een studio in Leeds. Platenmaatschappij Decca, die zag er eerst geen hit in, maar producer Alan Parsons wist het meesterlijk te arrangeren met een volledig symfonieorkest. Het resultaat, een wereldhit.

de mensen die jaarlijks de Night of the Proms bezoeken, zeker geen onbekend melodietje. Music van John Miles. In de lente van 1964 bezetten de Beatles de volledige top 5 van de Amerikaanse hitparade. Er was destijds maar één zanger die deze historische muzikale blokkade wist te doorbreken. Met een stem die griezelig veel leek op die van Elvis Presley, scoorde Terry Stafford zijn allergrootste hit. Suspicion was oorspronkelijk ook een nummer van Elvis Presley. Die nam het op in 1962 voor zijn album Potluck. Maar de platenmaatschappij bracht het toen niet uit op single. Hier is 7,95.

Van 673 naar 795. Terry Stafford en Suspicion. Ook dit jaar geven we de luisteraars van de top 1000 de kans om in de prijzen te vallen. Als je denkt te weten, of je mag raden gewoon, het is uiteindelijk gewoon gokken waartoe we je aanzetten. Wanneer de hoogste nieuwe binnenkomer zal gedraaid worden, dan kan je bellen naar Agnes op 03-219-1727 en een gokje wagen. Als je het juist gokt, dan krijg je een hele mooie prijs die we uitreiken tijdens onze finale zondag aanstaande in de tent hier bij Radio Minerva. Dit is nummer 794. Sterke stijger voor Ray Peterson van 968 met Corinna.

Petersen. Op nummer 793 vinden we ook nog een stijger van 962. Luis Miguel en Sabor a mi. Sabor a mi betekent letterlijk de smaak van mij. Het is een van de meest gecoverde Spaanstalige liefdesliedjes ter wereld. Volgens een anekdote kreeg de oorspronkelijke componist Alvaro Carrillo de inspiratie voor het nummer tijdens een dinertje met zijn verloofde. Zij klaagde dat ze zijn sterke drank, cognac, want dat was meneer aan het drinken, bleef proeven als ze kuste. En hij antwoordde heel poëtisch: dat is geen drank, dat is de smaak van mij.

iets kan alleen in Spaans natuurlijk. Saborami en Luis Miguel. Er staan 131 nieuwkomers in onze top 1000 en 82 Franstalige platen. Deze Jean Monson voldoet aan beide criteria. Hier is nieuw op 792.

heeft reden genoeg om te lachen, want hij gaat van 917 naar 791. James Lloyd en Keep On Smiling. Wat New York, New York is voor Frank Sinatra, is deze onofficiële hymne voor de Motor City. Het nummer werd geschreven door Berry Gordy, de oprichter van platenmaatschappij Motown. En hij gaf de muzikale liefdesbrief persoonlijk cadeau aan een van de grootste entertainers ter wereld. Hoewel Sammy Davis Jr. zelf niet uit Detroit kwam, lag zijn hart er wel. Hij toerde er zijn jonge jaren al rond in het Vaudeville Theater Circuit.

Hello Antwerpen en alles wat er rondhangt. Heel de wereld is aan het luisteren naar de radio, Minerva. Top 1000 blijkt nog maar eens. 790 nieuw binnen Sammy Davis Jr. en Hello Detroit. In Groot-Brittannië was hij jarenlang de absolute koning van de praatprogramma's. Maar daarnaast verkocht hij ook meer dan 15 miljoen platen. Des O'Connor is in totaal 4 keer getrouwd en 3 keer gescheiden. Ik betaal liever mijn gasrekening dan zijn alimentatiefactuur.

Tess O'Connor gaat van 856, een beetje omhoog, naar 789 met Don't Let Tonight Ever End. 788 is een zakker voor The Beatles and I Love Her. Zelf noemde Paul McCartney dit het allereerste nummer waarvan hij echt onder de indruk was. Het was bovendien de allereerste Beatles track die volledig met akoestische instrumenten werd opgenomen. Compleet met Ringo Starr op de bongo's. John Lennon grapte later dat het nummer voelde als Paul's eerste Yesterday, wat destijds een enorm compliment was voor McCartney's talent als songwriter.

And I Love Her van de Beatles op 788. Van 884 naar 787 gaat Frank Sinatra. In de jaren 70 dachten velen dat de hoogtijdagen van The Voice voorbij waren. Maar in 1975 bewees hij doodleuk het tegendeel door in Vlaanderen en Nederland een gigantische top 10 hit te scoren met I Believe I'm Gonna Love You.

Op 786 komende van 945 vinden we Junior Walker en zijn All-Stars. Junior Walker stond erom bekend dat hij zichzelf in de eerste plaats als saxofonist zag en absoluut niet als zanger. Toen platenbaas Berry Gordy hem vroeg om How Sweet It Is To Be Loved By You op te nemen, weigerde hij eerst omdat hij liever ging vissen met zijn vrienden. Uiteindelijk stemde hij toe, deed de zang in slechts een paar takes, speelde daarna de legendarische saxofoonsolo die de plaat onvergetelijk maakte. En daarna, ja, ging hij vissen, hè.

Junior Walker en The All Stars en How Sweet It Is To Be Loved By You. Dat nummer van Marvin Gaye eigenlijk. Laat eens iets van je lezen op onze website. Je kan via de website een berichtje achterlaten wat je vindt van de top 1000 of zo. Zo heeft Johanna Verstijlen uit Berchem het volgende geschreven. Ik vind de top 1000 een prachtig programma. Ik probeer zoveel mogelijk te luisteren en ook te volgen van mijn idool Elvis. Ah, een Elvis fan. Welke liedjes er van hem instaan en op welke plaats in de top 1000. Ook mijn andere favorieten volg ik met grote aandacht. Goed gedaan van alle medewerkers van Radio Minerva. Dat vinden wij ook. Nu je het toch over Elvis Presley heeft, hier is Roger Wicker.

New World in the Morning. Hij schreef het nummer na een slapeloze nacht, geïnspireerd door dat prachtige zonsomgang. Roger Whittaker nieuw op 785. 784 is ook een nieuwkomer. Voordat ze de hele wereld in vuur en vlam zetten met Disco Inferno, scoorde deze legendarische groep uit Philadelphia hun allereerste grote Europese hit met deze verborgen parel uit 1975. De geschiedenis van Hold Back the Night is behoorlijk fascinerend. Het nummer werd 3 jaar eerder in 1972 al opgenomen onder de naam Scrubboard als een instrumentaal nummer voor een B-kantje van een single. Maar pas toen de leadzanger Jimmy Ellis eroverheen zong, werd het een nieuwe single voor Buddha Records. Nieuw op 784. Hier zijn de Tramps en Hold Back the Night. Oh.

De trams en Hold Back the Night. Op 783, komende van 531, vinden we de Andrew Sisters en Rum en Coca-Cola. Grote radiostations die weigerden in 1945 het nummer te draaien omdat het reclame maakte voor frisdrank en over alcohol ging. Ondertussen misten ze echt de betekenis volledig, want het nummer was bedoeld als scherpe sociale kritiek op de Amerikaanse soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Trinidad kwamen, met geld strooiden en de lokale vrouwen in de prostitutie lokten. De Andrew Sisters bekenden later dat ze het nummer de avond voor de studioopname pas kregen en de tekst gewoon zongen omdat het zo lekker ritmisch klonk, zonder dat ze over de diepere betekenis hadden nagedacht. Het is de laatste voor 1 uur op 783. De Andrew Sisters en Rum en Coca-Cola.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu
4: 1
3: uur.
4: Goedemiddag. Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Poorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of brusk rijgedrag, zegt CD&V-parlementslid Anne Christiaans.
6: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook best weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en hun rijgedrag moeten aanpassen.
5: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra, nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kaasemans van Touring.
7: De auto's in België moeten overal even veilig zijn, dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
5: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen, maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem?
10: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
17: Goedemiddag, welkom in deel 2 van mijn stukje top 1000 voor vandaag. Eerst nog eens even 3 platen die er niet meer bij zijn dit jaar.
18: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

Toch eigenaardig hoe sommige klassiekers flinke klappen krijgen in jullie lijstjes. Van 4,64 naar 7,82 gaat Sam Cooke en Wonderful World. Op 781, komende van 742, Rex Gildo en Fiesta Mexicana. De kreet Hossa Hossa uit Fiesta Mexicana is uitgegroeid tot het handelsmerk van de Duitse slager. Maar het woord bestond daarvoor helemaal niet in die context. De componist Ralph Siegel schreef de melodie in 1972 en zocht samen met tekstschrijver Michael Holm naar een ritmische, krachtige kreet die makkelijk bleef hangen tijdens het feesten. Ze verzonnen ter plekke Hossa. Met z'n allen dus op 781. Hossa!

En Agnes die gaat onder dus Polonaise geweest door de gangen van het omroepgebouw hier op Sint-Anneke. Fiesta Mexicana was dat. De relatie tussen Solomon Burke en zijn producer Bert Burns was eigenlijk een beetje stormachtig. Tijdens de bewuste opnamesessie in december 1961 had Burke al twee andere composities van Burns resoluut naar de prullenbak verwezen. En toen Cry to Me op tafel kwam, weigerde de zanger opnieuw. Pas toen Burns hem uitdaagde om er dan maar zelf een eigen draai aan te geven, versnelde Burke het ritme naar deze kenmerkende, meeslepende soulsound. Goed gedaan van de Solomon, want hij gaat ermee van 875 naar 780. Hier is Cry to Me. When

Coleman Burke en Cry To Me, toen John Fogerty de volgende wereldhit in 1969 schreef, had hij eigenlijk nog nooit van zijn leven een echte radarstoomboot gezien. Hij dacht aanvankelijk dat Proud Mary over een hardwerkende wasvrouw ging. En omdat hij zelf destijds nog nooit in het diepe zuiden van de Verenigde Staten was geweest, kocht hij een encyclopedie om op te zoeken hoe zo'n legendarische rivierboten eruit zagen en hoe ze functioneerden. Hier is Creedence Clearwater Revival, nieuw op 779.

met de kans op de vingers getikt te worden door de kansspelcommissie. Willen we u toch nog eens aanzetten om te gokken wanneer die hoogste nieuwe binnenkomer gaat passeren? Bel naar Agnes op 03-219-1727 en nu we het daar toch over hebben. Het is maar goed dat er zoveel nummers verdwenen zijn uit die top 1000. We zouden niet weten waar we die nieuwkomers allemaal moesten steken. We hebben nog een plekje op 778 voor Wiltura. MUZIEK

0: Wiltura en mooi, het leven is mooi en wij maken het nog beter. Want deze week...
1: Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
0: Luc Steno die begon zijn carrière als Wiltura-imitator. Misschien weet u dat nog wel. Jaren later, toen hij speelde accordeon een hit werd, stond Steno naar eigen zeggen doodsangsten uit. De single, geschreven door John Terra, verkocht in een mum van tijd meer.

dan 50.000 exemplaren. En Luc Steno bekende later dat de fandruk zo intens was dat hij na optreden soms letterlijk bodyguards nodig had om heel huids tot bij zijn auto te geraken. Het gevoel kennen we.

0: En als u zichzelf erop betrapt dat u door de keuken walst in plaats van de strijk of de vaat te doen, dan ligt dat volledig voor rekening van Lux Steno op 777 met Hij speelde accordeon. Op 776, komende van 891, vinden we Tony Bennett en Lady Gaga. De samenwerking voor The Lady is a Tramp ontstond toen Tony Bennett popstar Lady Gaga live hoorde zingen tijdens een benefietgala in New York. Hij was zo onder de indruk van haar stem dat hij haar direct vroeg om zijn album Duets 2 mee op te nemen. Gaga was zo zenuwachtig om met haar idool te zingen dat ze vooraf een glaasje whisky dronk om haar zenuwen te bedwingen. De chemie in de studio was zo overweldigend dat de twee daarna nog twee volledige jazz duets albums hebben opgenomen.
1: She gets too hungry for dinner at 8.
2: I'm starving.
1: She loves the theater, but she never comes late.

doodstijd voor Earl Grant op 7.75, The End. Beetje wrange bijsmaak bij dat nummer, want de man is om het leven gekomen in een auto-ongeluk op zijn 39ste. Geïnspireerd door het hectische straatleven van New York, wilde hij de geluiden van auto's en kinderen in het park vangen in een song. Neil Diamond, daar heb ik het over, werd destijds door Bob Dylan voorgesteld aan Robbie Robertson, de legendarische gitarist van de rockgroep The Band. Robertson besloot het nummer en het album te produceren. Hier is Neil Diamond op 7.74 en Beautiful Noise.

Neil Diamond zakt wel van 3,33 naar 7,74 met zijn Beautiful Noise. Maar hij laat het niet aan zijn hart komen. En dat doen jullie ook niet. Jullie reageren massaal via de social media ook. Gerry Foubert zegt, het is top. Ik luister van 8 tot 18 uur. Goed bezig, Minerva. Margot Wouters is ook al van gisteren aan het luisteren naar de top. Het is een hele week dat we ermee doorgaan. Tot zondag de grote finale. Waarom ik u van harte uitnodig. Vanaf 12 uur hier bij Radio Minerva voor de live-uitzending. Van de toppers, zeg maar, van onze top 1000. We zijn toegekomen aan 773. Hier is Harry Belafonte.

Connie Francis, nieuw op 7,72 met Lipstick on Your Collar. En nu we toch bezig zijn met nieuwkomers, zullen we er nog eentje doen? Salvatore Adamo op 771. Hij schreef Dolce Paola nadat hij de prinses, de later koningin der Belgen, had ontmoet op een bal. De pers stortte zich massaal op het hele geval en vroeg zich af of de zanger een geheime affaire had met de prinses. Adamo heeft dit altijd ontkend en hij hield vol dat het puur om platonische bewondering ging. Paola zelf was in elk geval zeer gecharmeerd en ze bedankte hem persoonlijk. En de single werd een gigantische nummer 1 hit in België. Ik wil niks zeggen, maar ik vind toch dat Laurent goed op Adamo trekt. La.

En Adamo op 771. Ik heb nog een nieuwkomer op 770 van Dionne Warwick. Voordat Dionne Warwick de studio indook, was I'll Never Love This Way Again al een keertje opgenomen door Cheryl Ladd. Kent u die nog? Die blondine uit de hitserie Charlie's Angels. Haar versie flopte echter volledig. Maar toen platenbaas Clive Davis de song hoorde, wist hij dat het perfect was voor de comeback van Dionne Warwick. En zette hij Barry Manilow achter de knoppen. You

Diane Warwick, I'll never love this way again, op 770 nieuw binnen. Van 623 naar 769 gaat Almertino. En voordat die wereldwijd legendarisch werd als maffiazanger Johnny Fontaine in de filmklassieker The Godfather, scoorde Almertino al in 1968 een gigantische hit met Always Together. De link tussen Almertino en The Godfather is eigenlijk geen toeval. Het personage Johnny Fontaine is losjes gebaseerd op Frank Sinatra, maar Martino speelde de rol niet alleen. Net als in de film had hij maffia-connecties nodig om de rol daadwerkelijk te bemachtigen nadat de regisseur Francis Ford Coppola hem eerst wilde vervangen. Oh.

goed om uw geheugen een beetje op te frissen. Wat u buiten naar beneden ziet vallen is regen. Een paraplu kan u daartegen beschermen. Ik heb er nog eentje voor ze me terug naar mijn kamer rollen hier. Componist John Barry en tekstschrijver Don Black schreven Born Free speciaal voor Matt Monroe. Maar de studiobazen vonden het nummer aanvankelijk zo slecht dat ze het volledig uit de gelijknamige bioscoopfilm lieten knippen. Pas toen de film zonder titelsong flopte, werd de song hals over kop terug in de film gemonteerd. Goed plan, want de film werd alsnog een kassucces en de song won in 1967 de Oscar voor beste origineel nummer.

Born Free en Matt Monroe. En zoals beloofd heb ik je dus helemaal naar nummer 767 gebracht. Steven en Kathleen die gaan dat zelfs even flink doen, maar dan met andere liedjes natuurlijk. In de top 1000, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het stemmen voor die top 1000. Ik heb mij hier weer schandalig zitten amuseren de twee afgelopen uren met jullie prachtige nummers die jullie allemaal gestemd hebben. Blijf luisteren naar de top 1000 en graag tot de volgende. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen. Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De natuurbrand in de Hoge Venen is voorlopig onder controle. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Goed nieuws, al zijn er ook nadelen. Je hoort journaliste Louise Buquet ter plaatse.
4: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
3: Het is nu afwachten wat het weer daar de komende dagen brengt. In de Hoge Venen is al zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om te zorgen voor hun gezin. Bijvoorbeeld voor jonge kinderen of een ziek familielid. Dat blijkt uit een enquête van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven te kunnen combineren. Bij mannen ging het om iets meer dan een kwart, maar zij blijven wel vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. In Frankrijk onderzoekt het parket mogelijke Russische inmenging in de campagnes van twee presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance. Dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden valse video's over hen verspreid. Onder meer over hun gezondheid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden in Frankrijk volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
8: Aha. Minerva.
9: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
10: Heel de dag uw favorieten. En wij zijn er ook bij. En Kathleen Das is ook gewoon helemaal terug. Dag Kathleen.
11: Dag Steven.
10: Ja, toch een klein beetje spannend hier vandaag.
11: Ja, ik vind het wel. Ik kom terug en dat is hier allemaal helemaal anders.
10: Het is de top 1000. Ja, de top 1000, de belangrijkste van allemaal, denk ik dan.
11: Voilà, maar ben blij dat ik mag meedoen, Steven.
10: Maar kijk, voilà, ik ben ook blij dat je er weer bent. En belangrijk natuurlijk in die top 1000 is om even te luisteren welke eruit zijn gegaan.
12: Verdwenen uit de Radio Minerva top

0: Hawaiian enchilada with the fish bacala.
1: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
2: Oh, ik ben eigenlijk al een klein beetje teleurgesteld eigenlijk.
3: Zegt?
2: Ja, When I Need You en Mambo Italiano eruit. Dat zijn twee dijken van nummers.
3: Dat is waar, maar volgens mij, ik heb wel een keer op de lijst gekeken, Steven, en er staan er nog heel wat pareltjes ons te wachten de komende twee
2: uur. Dat is natuurlijk wel waar. Er zijn er ook heel veel nieuwe bijgekomen, mm-hmm. waar we zeer gelukkig van worden. Maar dus, beloof het, volgend jaar When I Need You en Mambo Italiano, die hou je erin. En als je daar reacties op wilt geven, dan kan dat, want ons Agnieszke, die blijft hier gewoon wonen, mm-hmm. en die zit hier aan de overkant. Dus je kan die gewoon altijd bellen voor alle reacties die u wil geven. En Kathleen, we gaan naar nummer hoeveel nu?
3: We gaan naar nummer 766, Steven. Mag ik al verklappen wie?
2: Of ik zou nog zwagen. Ik zou nog even zwagen.
3: De mensen gaan direct herkennen.
2: Ik denk dat het belangrijk is dat het iemand is die toch wel wat plaatsen naar boven gaat. Want die komt van?
3: 814.
2: Alsjeblieft, hier zijn ze.

0: The Beatles met A Hard Day's Night. En weet je hoe je aan die titel bent gekomen, Carleen?
1: Ik weet dat niet, maar jij gaat dat ongetwijfeld
0: hebben opgezocht. Ik ga dat hier vertellen. Ja, het is eigenlijk iets dat Ringo vroeger vaak gebruikte, een uitdrukking. In een interview in 1964 zei het nog, ja kijk, we gaan iets doen. En we hadden heel de dag gewerkt en toevallig ook heel de nacht. En hij kwam boven en hij dacht nog steeds dat het dag was. En hij zei, oh maar het is een zware dag geweest. Okay. En hij keek rond zich en hij zag dat het donker werd. En hij zei, oh nee, het is nacht. En vandaar kwam dus, het was een Hard Day's Night.
1: Ah, voilà.
0: Vandaar komt het. En voor de echte muziekkenner, vraag mij niet om het uitleggen, want dat kan ik niet. Bel naar Agnes voor de uitleg, zou ik zeggen. Maar het is zo dat de hele compositie is geschreven in een mixolydische toonsoort.
1: Okay.
0: Dat is een oude toonsoort die aan het begin van de 17e eeuw werd verlaten, maar die toen bewaard is gebleven in de Engelse en in de Ierse volksmuziek, alsjeblieft.
1: Voilà.
0: Ja, u bent weer een beetje wijzer geworden en u gaat nog wijzer worden, denk ik daar, denk ik dan, want natuurlijk komt er een nummer over de wijsheid met de jaren.
1: Voilà, we schuiven een nummertje op naar 765. Een nummer die ook een beetje naar voren is gegaan van 807, Bobbejaan Schoepen.
2: Ik heb

0: Fabian Schoepen was dat. Ik bekijk nu Kathleen en Agnes helemaal anders dankzij deze tip dat ik eerbied heb voor jullie grijze haar, dames.
1: Oh, ja, ja, ja. Zeg maar, uw haren zien er ook blonder uit dan gewoon.
0: Dat is waar, maar daar gaan we het niet over hebben.
1: Ineens over naar het volgende nummer, Steven. Eentje die komt van nummertje 900 en nu met stip op plaats 764 staat. Een nummertje van Gene Pitney, I'm Gonna Be Strong.

0: Hoppakee, Gene Pitney was dat. Ik had liever When I Need You gehad op dat, maar goed, het is iets anders.
1: Komen we misschien nog tegen de
0: mensen. Nou, wat gaan we dan?
1: Naar Nat King Cole op 763 met Too Young.

0: 763, Nat King Cole met Too Young was dat, Kathleen, uit 1951.
1: Ja, en nu gaan we over naar eentje uit 68, For Once in My Life, Stevie Wonder.

0: Vorig jaar nog 7 plaatsen hoger op 7,55. Stevie Wonder was dat. En het gaat natuurlijk een nummer over het vinden van die ene speciale persoon die jou het gevoel geeft dat je heel belangrijk bent en dat die jou grenzeloos geluk geeft. Maar belangrijk is, Wonder, die was pas 17 toen hij dit voor het eerst op plaat zette.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Straf, ja. Straf. Nou, waar gaan we nu? Ook wonderen der natuur deze.
1: Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High.

0: Like in Tina Turner, River Deep, Mountain High. Dat kan je over hun relatie inderdaad wel zeggen. Dat dat met bergen en dalen
1: dat
0: was.
1: Dat denk ik ook. We zitten nog altijd in de jaren 60, Steven. Op 760 komen ze. Ze komen van 911, gaan naar 760. De Beatles met Eleanor Rigby.
0: Hier zijn ze weer.

0: Rigby was dat van de Beatles. Ons vader die zei net dat de Beatles er zomaar even 12 keer in staan in die top 1000, alstublieft.
1: Voilà, daar verschieten we niet van, Steven.
0: Nee, terecht en terecht. Maar wie zien we nu ook weer terug? Want we hebben die daar net al gezien op 764.
1: Ja, Gene Pitney, Something's Got a Hold on My Heart.
0: Oké.

0: Jean Pitney was dat op 759, om precies te zijn.
1: Yes. En dan eentje die van 628 komen en verhuizen naar 758. Oei. Ja, ik weet het, ik weet het. De Walker Brothers met Make It Easy on Yourself.

0: Walker Brothers, we hadden dat met Make It Easy On Yourself. En om even te zeggen, er zijn ongeveer 104 versies van gemaakt. Het is gezongen door onder andere Cilla Black, u welgekend, Connie Francis, Tony Bennett, The Carpenters, Jerry Vale, Andy Williams. Allemaal echte radiomeneers van klassiekers. Mm-hmm. Cliff Richard, Sacha Distel en Rob de Nijs, Anita Meyer, The Three Degrees. Allee, dat zijn dus echt allemaal topnamen die dit nummer ooit hebben gebracht. Ronan Keating zie ik ook nog staan. Mm-hmm. Affa.
1: Ja. Zeg, we maken eventjes een sprongetje naar de jaren 70, want ze hingen al lang in de jaren 60 met Mutt en Dynamite.

0: Dynamite van Mud was dat. Goed, maar When I Need You, ja, ik blijf het zeggen. Ja. Het ligt op mijn hart. Ja, van, het is wat het is.
1: Heel schoon, Steven. Zeg, een nieuwkomer in de lijst. The Shadows op 756, nummertje uit 61, met het nummer FBI.

0: The Shadows waren dat met FBI. En dan gaan we naar het volgende nummer. En het is een nummer dat eigenlijk gaat over verschillende gebeurtenissen in de tijd van de release van dat nummer. Hè, over minirokken, Vietnamoorlog en ga zo maar door. Dat komt allemaal in het nummer een klein beetje voor. En niet onbelangrijk, het is geschreven door... ik wou iets anders vertellen. Het lied werd gezongen op de begrafenis van Sonny Bono.
1: Okay.
0: En de titel van het lied werd gewoon... op zijn grafsteen gegraveerd.
1: Ah, echt?
0: Ja, okay. Het is helemaal waar. Mm. Ja, we gaan eens luisteren.

0: Sonny en Cher, The Beat Goes On. Was dat ook een speciaal koppel, denk ik dan, toch? Niet?
1: Denk het ook.
0: Ja, ja. Trouwens, Cher, ik ook een speciaal madame, maar ik vond haar geweldig in de film Mask.
1: Ah ja.
0: Moet je het nog eens herbekijken. Echt doen.
1: We zetten het op de lijst even. Nog eentje op onze muzikale lijst uit 1977 is Hervé Villard met Reviens.
0: Schoon.

0: Villar met Revien. Wat mij ongelooflijk opvalt is dat Agnieszka hier aan de overkant, die kent elke zin van elk lekenier dat ik hier al heb gehoord. Mm. Maar u mag ze natuurlijk ook altijd bellen om te gokken wie de hoogste nieuwkomer in onze top 1000 is. En wie weet maakt u zondag dan wel kans op een hele mooie prijs. Gewoon even doen, even naar Agnies bellen en zondag natuurlijk zeker naar die tent komen. Mm. Waar gaan we nu naartoe, Kathleen?
1: Naar Mary Wells met My Guy op 753.

0: Mary Wells met My Guy was dat. Kathleen, ken jij het nummer Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini?
1: Ja, natuurlijk, Steven.
0: Dat gaan we niet draaien.
1: Oké, maar...
0: Nee, allee, toch niet nu. Hè?
1: Nu volgt er een maar.
0: Ja, er volgt een maar, want dat is geschreven door Paul Vance en Lee Pockris.
1: Mm-hmm.
0: En dat is het duo dat ook het volgende nummer nu heeft geschreven. En dat ga jij ons vertellen.
1: Het volgende nummer is er eentje van Perry Como met Catch a Falling Star.
2: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a

0: Voilà, zei Barry Como was dat met Catch a Falling Star. En dan gaan we voor de laatste van dit uur nog even naar waar.
1: Helen Shapiro, You Don't Know.
0: Ja, voilà. En dan gaan we naar het gesproken dagblad en de nodige boodschappen. En dan zien wij u graag, of horen wij u graag terug, vlak na drieën voor meer van die geweldige top 1000. Blijven luisteren. Wow.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door ook.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De natuurbrand op de Hoge Venen lijkt onder controle, voorlopig toch. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Dat klinkt als goed nieuws, maar het heeft ook nadelen, weet journaliste Louise Buquet die daar is.
7: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
6: 3/4 van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om voor hun gezin te zorgen dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven gecombineerd te krijgen. Bij mannen ging het om iets meer dan een kwart. Zij blijven vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. En het Franse parket onderzoekt mogelijke Russische inmenging in de campagnes van twee presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance, dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden ze valse video's over hen verspreid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
10: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost deze schatting?
10: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
9: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Radio Minerva geeft je

0: Je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
1: Ja, inderdaad. Behalve als wij natuurlijk op de verkeerde knopjes duwen, dan lukt dat niet. Als de computer het dan plots overneemt in deze spannende tijden. Dat mag niet gebeuren.
2: Ja.
1: Maar goed, we zijn er. Dat is het belangrijkste. En we gaan vooral een keer luisteren wie dat er jammer genoeg weer al verdwenen is uit die top 1000.
3: Verdwenen uit de Radio Minerva

0: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: Alsjeblieft, de 1000 van Radio Minerva. En dit waren degenen die er jammer genoeg uit zijn gevlogen. Ik ga volgende keer misschien, ik kan aan de Wilfried vragen, of dat we zo de 1000 van degenen die er zijn uitgevlogen mogen doen.
2: Ja, een aparte show daarvoor.
1: Ja, gewoon helemaal apart daarvoor, omdat ik het toch wel een beetje sneu vind en jammer vind.
2: Ja, dat is waar. Toch? Maar met al uw gelobbywerk, Steven, komen jullie er dan volgend jaar?
1: Ik kan dat doen. Ja, dat is ook waar natuurlijk. Mm. We kunnen u oproepen om te stemmen, als ook om te gokken naar wie de hoogste nieuwkomer is. Ons Anjes zit hier nog altijd aan de overkant. Dus gewoon even bellen. Ik zal Kik Ongsvander ondertussen een Antwerps handje gaan geven. Om te pleiten voor die mannen die eruit vliegen, dat we daar een momentje voor prikken.
2: Ja, prima.
1: Moeten we toch doen. Hè? Maar goed, we moeten natuurlijk terug naar die top 1000 op zich. En dan kom ik terug bij jou terecht, Kathleen. Want we gaan iemand die er bijna uit lag. Want vorig jaar stond hij op 208.
2: Grote verschuiving, hè? En nu naar 750.
1: Ja, en je mocht de zanger dan zeggen.
2: Ja, Juan Luis Guerra. Zeg ik het correct?
1: Flink. Ja,
2: mijn Spaans is niet echt.
1: Nee. Maar kijk, je kan het nummer in het Nederlands ook gewoon liefdesbubbels of liefdesluchtbelletjes noemen.
2: Maar kijk.
1: Ja, mooi
2: klinkt
1: toch?
2: Klinkt ook mooi.
1: Voilà.

0: Ik weet niet of ik het juist uitspreek, maar het zou Burbujas de Amor kunnen zijn. Ik moet het eens aan Jes vragen, want die was dat ook wederom aan het nemen. Weet ik, zelfs Spaans, het maakt niet uit. Ze kennen het allemaal
1: dat
0: om en overkant hier. Dus bel ze, schrijf ze, laat ze vlug iets weten. En doe een gok op die hoogste nieuwkomer. En kom zondag natuurlijk zeker naar die Minerva-tent. Niet onbelangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Muziek kan niet alleen ontspanning zijn, Kathleen, maar soms kan het ook een beetje een aanklacht zijn tegen iets. Of proberen de artiesten die daar iets mee schrijven, proberen die toch iets te vertellen. En het volgende lied gaat over televangelisten, zoals men dat wel eens zou kunnen noemen. Of de televisiepredikanten die misbruik maken van goedgelovige en arme mensen door geld te vragen in ruil voor een plekje aan de hemel of een ticket to heaven, niet waar?
1: Mm-hmm.
0: En dat is dan op nummer hoeveel en waar gaan we naartoe?
1: Op 749, nummer van de Dire Straits.

0: 749, de Dire Straits met Ticket to Heaven. En dan nu moeten we toch even een kleine of de heel diepe buiging maken, denk ik. Want de volgende madame, dat is iets. Hè. Ze zong op de begrafenis van Martin Luther King. Ze was erbij bij de inauguraties van president Carter, Clinton en Obama. En vormde een bron van inspiratie voor onder andere Whitney Houston, Alicia Keys, Annie Lennox en zoveel meer. Minder mooi of minder gelukkig is dat zijn moeder werd voor het eerst op haar 12e.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja. En een tweede kind kreeg op haar 14e.
1: Oh, ja. Maar dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. Hè?
0: Nee, dat is te gek, hè? Mm-hmm. Maar het was ook op haar 14 dat ze haar eerste plaat opnam. Mm-hmm. En daarna volgde er natuurlijk gigantisch veel meer. Er werd ook een prachtige biopic van haar gemaakt. Met Jennifer Hudson in de hoofdrol. En het was zijzelf, mevrouw Aretha Franklin, die Jennifer Hudson had gevraagd om haar te spelen. Mm. Dus dat is toch wel straf. Als u die kan zien, moet u dat zeker een keer doen. Maar dus, als je dat allemaal hebt meegemaakt en dan nog wat huiselijk geweld erbij en je bent zo een dijk van madame. Diepe, diepe buiging. Op welk nummer staat ze hier?
1: Op 748 Aretha Franklin met Think.

0: Ja. Aretha Franklin met Think was dat uit 1968. Geland op 748. En dit is zo... we vertellen vaak over die leuke dansnamiddagen in de dienstencentra. Die je natuurlijk nog altijd kan gaan doen. Hè. En ook hier in de Minerva-tent trouwens. Hè. En dit is zo'n nummer dat een Danny van Tichelen volgens mij altijd bij heeft. En dat, het is niet de first, last, my everything, dames en heren. Want dat gaat natuurlijk ergens in de hogere regionen eindigen, denk ik dan. Mm-hmm. Maar dit is toch ook zo'n ene waar dat je plots ineens allemaal stoelen hoort opzij schuiven. Ja. En waar dat je ineens merkt dat die een dansvloer helemaal vol geraakt. Niet waar, Carleen?
1: Dat is zo. Jimmy James en de Vagabonds, I'll go where the music takes me.
0: Allee, stoelen opzij, hier gaan we.

0: Jimmy James en de Vagabonds. Ja, excuses aan de presentatoren die na ons komen, maar er zijn hier gewoon zo allemaal slijtageplekken nu in onze studiovloer van hier te swingen en te jiven.
1: Dat is...
0: Maar dat kun je niet laten dan. Dat kun je niet laten, denk ik dan. Nee, Maar goed, we moeten natuurlijk ook gewoon verder werken, hard werken, want we moeten naar die nummer 1 geraken aanstaande zondag in de tent. En er zijn er nog wat te gaan, want we zitten nu aan...
1: Ja, ja, we zijn er nog lang niet, Steven. We zitten nu aan 746 met Julie London, Cry Me River.
0: Allee.

0: Julie London met Cry Me a River. Zomaar even op 746. En als ik dan naar jouw schermpje bij jou kijk, Kathleen, dan word ik lichtelijk gelukkig.
1: U weet, is het zo, Stevie?
0: Ja, dat is echt waar. Ja, but Words, al onbekend, is een van mijn favoriete nummers.
1: Oké.
0: Dat is heel leuk. Ja, dat vind ik heel leuk. En eerlijk, ja, het is misschien... U weet, ik ben nogal een kerstmisliefhebber. Hè, dus de dag dat Mariah Carey weer mag beginnen zingen... Dan word ik altijd een beetje gelukkig. En dit is toch ook wel zo, die kerstbelletjes in het begin. Ik weet het niet. Ik ben fan.
1: Voilà, kijk. Ja. We zullen het maar onthullen, hè, welk nummer dat het is. Love Unlimited met It May Be Winter Outside.
0: Oh.

0: It May Be Winter Outside van Love Unlimited was dat.
1: Mm-hmm. Hou de winter nog maar heel even buiten, Steven.
0: Ja, dat is misschien wel een beetje waar. Een beetje regen mag natuurlijk wel, denk ik.
1: We gaan over naar 744. Ja. Connie Francis, dat was ook een speciale madame.
0: Ja, absoluut. Er valt iets over te vertellen. Het nummer is geschreven door Niels Sedaka, dames en heren. U kent hem allemaal wel van O'Carroll, onder andere. Hij was 19 toen hij het schreef. Hè. Mm-hmm. En hij ging er dus mee leuren bij de platenbazen en de opnamestudio's. Hij komt er uiteindelijk ergens mee binnen. En hij dacht, ja, misschien toch wel voor Connie Francis, hoewel hij dacht van, ja, is dat niet wat te kinderachtig voor haar? Maar toch wilde ze het daar pushen. Nu bleek dat Connie Francis een klein beetje lastig was, omdat er geen nieuw succes kwam sinds Who's Sorry Now, hè. En ze was een beetje ambetant en op haar tenen getrapt, dat het publiek haar niet genoeg eerde en ga ze maar weg, hè. En dus ze werd gebeld vanuit de studio en ze wimpelde het af. Ze zei, ja, laat het niet, want ik ga naar de coiffeur, ik heb geen goesting. Waarop Niels Sedaka dus naar de coiffeur is gereden, ja, daar rondjes heeft gedraaid, heel de tijd, in afwachting tot ze daar was. Want ja, we hebben het hier over New York, waar parkeren dus quasi onmogelijk is. Mm-hmm. Totdat hij dan zag dat ze de kapper binnenging, dan hebben ze zich geparkeerd ergens, of is er een uitgestapt, dat weet ik nu niet exact. Maar bon, zijn die de coiffeur binnengegaan en hebben die gevraagd, ja, mevrouw Connie Francis, wilt u alsjeblieft een keer luisteren naar ons leken? Ah. En wilt u dat alsjeblieft zingen? Ze heeft dat dan toch gedaan en het is natuurlijk een waanzinnig succes geworden. Maar dus, bijna had ze dat niet gehad, omdat ze koppig was en nor de coiffeur. Wauw, vrouwen, onwaarschijnlijk.

0: Connie Francis, Stupid Cupid op 7:44 was dat dus. En de reden te meer om, als u denkt, nee schat, dat gewoon niet, ik moet naar de coiffeur, dat je toch eens moet nadenken. Want wie weet, hè, komt er wel zoiets wonderlijk als dit nummer uit.
1: Voilà, absoluut. Nog een wonderlijk nummer op 743, eentje uit het jaar 1973, is Chris Montes met I Know Diggas.

0: Chris Montez met I Know The Gals. Over het volgende nummer valt ooit wel iets, ook wel iets te zeggen. Want het was Donny Osmond waar normaal het nummer voor geschreven werd. Maar hij heeft het toen laten passeren omdat hij nog op tournee was en nog een film moest afgemaakt worden. Het is dan doorgegeven aan Michael Jackson.
1: Ja. Ja.
0: En achteraf hebben ze er heel vaak om gelachen. Want ja, ze zeiden, ja kijk, allez, ik heb succes met een nummer over een puppy en ga over een rat. Want het gaat inderdaad, het nummer gaat eigenlijk, komt uit een film. De film bijgenaamd Ben. Trouwens, zoals het nummer ook getiteld is. En die film gaat dus over een rat die Ben heet. En dat is eigenlijk het vervolg op een film Willard, waar die rat getraind wordt door een mens, hè, en heel lief bevelen laat opvolgen. En daarna wordt dat dan een of andere gigantische superrat toestanden. Enfin, dus het komt een beetje uit een horrorachtige film, eigenlijk. Mm-hmm. En als je dan gaat luisteren naar het nummer, dan is dat eigenlijk heel lieflijk. Maar dus, niemand wist dat, denk ik. Dit nummer, het nummer Ben, op welke plaats zitten we dan?
1: We zitten ondertussen op 742.
0: 42, ja. Wel. Dat gaat over een rat, dames en heren.

0: toch schoon zijn, Kathleen.
1: Ja, dat is het. Toen mij ook een beetje aan de Sylvie Melody toch
0: altijd. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar.
1: Ik kan het niet onhoren of zo.
0: Ik ben vorig jaar of twee jaar geleden, ik wil het kwijt zijn, mijn jongs vader, muzikaal hier met de Wilfried. Zijn we gaan kijken naar de Stad Schouwburg, naar deze grote madame. Mm. Het was niet meer zo heel goed, moet ik zeggen.
1: Maar goed.
0: Dat was ook logisch. Maar het is geweldig.
1: Dat komt nog eens buiten. Hè,
0: ja, het is dat.
1: Zeg maar, inderdaad, op 741 zijn we ondertussen al aanbeland met Gladys Knight en de Pips. The Way We Were, Try to Remember.
2: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember?

0: laten we helemaal tot aan het gaatje gaan, denk ik dan. Ja, goed. Enfin, luisteraars gaan mij misschien bij deze vanaf nu volledig haten. Maar hierover ga ik niks zeggen. Ik hou er niet van, eigenlijk. Ja. Maar sorry, ja, ieder zijn goesting.
1: Het is wat het is, Steven. We zitten al sinds op 740 ondertussen met Freddie Quinn, Melody der Nacht.

0: Er gaat een luisteraar heel blij zijn bij deze, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, op 740 was dat Freddie Quinn met Melodie der Nacht.
1: Ja, Steven, en we gaan meteen over naar eentje dat wel, denk ik, in uw... Of Amerika.
0: In mijn favoriete lijst zit... Ja, absoluut, absoluut. Want dat is natuurlijk de tante van niemand minder dan een van mijn uber-favorieten. En dan heb ik het niet over Anita Meijer of Toon Hermans. Die zijn ook erbij natuurlijk. Maar ja, the one and only...
1: Whitney Houston.
0: Ja, dat is geweldig. Ik weet, mijn eerste kus was met de bodyguard in de cinema. In cinema, cinema Metro van het Rijksconcern.
1: En met wie?
0: Rijksconcern. Met Helen, ja.
1: Ja,
0: dus ja, fijn, dat even terzijde, zo, de ontboezemingen op de radio.
1: Maar het is niet Whitney die het in de lijst Whitney. Staat, nee, of nee, toch niet een Whitney. Stukje van de lijst, maar het is Dionne Warwick natuurlijk. Ja. 739, een nummer uit 1964, Anyone Who Had a Heart.
0: Ja, ik ken het.

0: Diane Warwick op 7.39 en daarmee eindigt voorlopig als toch onze reis door de top 1000, Kathleen Das.
1: Ja, inderdaad, we zitten al aan het laatste nummertje.
0: Ja, voor ons dan toch, want dan, ja, die nemen het dan natuurlijk over, dus blijf luisteren. En aanstaande zondag natuurlijk gewoon naar die Minerva tent komen om hier live alles mee te maken en live mee te maken hoe we dan uiteindelijk gaan geraken aan die nummer 1 en het zal weer spannend worden. Je kan ook nog altijd blijven bellen natuurlijk om te gokken wie de hoogste nieuwe binnenkomer is in die top 1000. En dan kan u aanstaande zondag met een mooie prijzen gaan lopen doen. Dus en voor de rest gewoon heel de week blijven afstemmen op uw favoriete radio, op Radio Minerva hier. En mee genieten van al die wondermooie pareltjes van muziek. Dat moeten we doen. Mm-hmm. Wij gaan naar 738 om mee te eindigen, toch?
1: Klopt. Een nummer dat van 604 komt, de Spotniks met Amapola.
0: Yes, wat ons betreft graag tot volgende week. A la prossima volta.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Nederland is in de ban van Lucky, dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely, zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet en daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep. Marijke Stor.
7: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij lijdt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
6: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. Bosbrand in de Hoge Venen zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. En de West-Vlaamse band Het Zesde Metaal stopt voorlopig met optreden. Dat heeft de groep zelf bekendgemaakt. Op 4 september geven ze nog 1 concert. Daarna lassen ze een lange pauze in, zoals ze het zelf noemen. Hoe lang die zal duren is niet duidelijk. Het Zesde Metaal ken je onder meer van hun nummers Ploegsteert en Naar de Wuppen. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
11: zeg?
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha. Minerva.
16: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
17: Helemaal beste luisteraars, een hele goede middag. Ik ben Eddy de Schutteren en die op dinsdag, u kent het programma wel, Klankenboeket presenteert. En nu, de volgende 2 uurtjes, gaan we weer een deel van onze top 1000 komen uit te voeren.
18: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000. I'm

0: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: Tu me dis, loin des yeux.

En we zijn voor deze uitzending beland aan het nummertje 737. En dat kwam van nergens vandaan, beste luisteraar. En die plaat kwam uit het jaar 1971. Dat is een liedje overwegend in de Franse taal met enkele zinnen, met een refrein in het Engelstalig. Dus ik zou zeggen, wij gaan naar onze volgende plaat toe.

Dit was Remo van het Groene Woud. Iedereen kent die man beslist nog wel. Met twee meisjes. Een plaat uit het jaar 1996. En die kwam van nergens vandaan. En die belandde ineens op nummertje 736. En dat was met een heel rustig liedje dat hij deed. Waarin een oude man het strand observeert over twee meisjes. Die dromen van een prins.

MSM belandt aan het nummertje 735 en die komt van 581, dus is wel enkele plaatjes komen te zakken. Dat was niemand minder dan Richard Chamberlain, You Always Heard The One You Love. En dat allemaal te horen in de top 1000 hier bij de enige unieke Radio Minerva. Buiten zingen was deze Richard Chamberlain reeds op zeer jonge leeftijd acteur. Tevens als filmacteur was hij zeer succesrijk met onder andere in de televisieserie en dat hebben de meeste mensen wel komen te zien. En dat was in de jaren 1961 tot 1966. En dat luisterde toen naar de naam van Dr. Kildare.

van jaar 861 gestegen naar 734. Deze formatie, de Champs met Tequila, en deze Amerikaanse band scoorde ook bij ons daar in het jaar 1958 heel veel succes mee met de kanaal met deze Tequila. Wat u zeker ook kunt doen, beste mensen, is inderdaad eventjes naar onze Claudia bellen en ons weten te vertellen welke plaat volgens u op het hoogste gaat binnenkomen. Het is te zeggen niet welke plaat, maar op welk nummer ongeveer die plaat zal gaan binnenkomen. U belt daarvan aan Claudio op 03 219 17 27.

Een lied geschreven door Mike Batt, die hoofdzakelijk voor de animatiefilm Watership Down, met andere woorden Waterschap Heuvel, en werd ook hier een bijzondere grote hit. Plaat uit het jaar 1979, gebracht door niemand dan Art Garfunkel, en die zijn gestegen, het is te zeggen gezakt, heel veel gezakt zelfs, van 344 naar 733 met het al onbekende Bright Eyes.

Op plaats 732, wie kent deze man niet? Pat Boone met een van zijn vele bekende successen, Bernadine. Plaat opgenomen in het jaar 1957. Hij komt uit de United States, begon het zachte rock en roll popliedjes en nog zoveel meer. En stapelde later over op gospel songs. En ook met songs als deze scoorde hij ook weer bijzonder oog. Deze Pat Boone.

Formatie die actief was eind van de jaren 60 en maakte meerdere hits zoals Woman, Woman, Lady Willpower en ook zoveel andere. Maar deze mag er zeker ook wel zijn van Gary Puckett en de Union Gap op plaats 731. Plaats ook weer al gemaakt in het jaar 1968. En u weet, de jaren 60 waren toch heel schitterende jaren. Nog even een tent maken mensen, dat u nog altijd kunt blijven luisteren vandaag tot 6 uur naar deze top 1000. En de andere dagen van 's ochtends 8 uur met de collega's tot ook weer 18 uur. En dat loopt nog zo tot einde van de week. En aanstaande zondag 23 augustus, dan zou ik u zeggen, welkom in onze feesttent hier bij Radio Minerva. Want dan wordt het inderdaad de finale dag. Dus ik zou zeggen, weet u nu wat doen? Allen daar naartoe.

En als presentator ben ik natuurlijk zelf ook wel van die voorkeuren op zangers en zangeressen. En wat zangeressen betreft behoort zij zeker tot deze categorie van 730. Ja, vroeger was het 596. Is ze dus een beetje komen te zakken met Sherry-O. De inmiddels 93-jarige Britse zangeres maakte meestal schitterende internationale hits. En ze heeft circa 70 miljoen platen komen te verkopen.

0: Op plaats 729 in tussentijd en hij komt van 984. Dus hij heeft wel flinke sprong gemaakt in de juiste goede richting naar boven. Albert Hammond met I'm a Train, plaat uit het jaar 1974. Hij schreef samen met Mike Hazlewood diverse hits in de jaren 70 en maakte ook nummers voor Tina Turner en ook, weet u nog in de tijd, Whitney Houston.
1: Trek de downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
2: Dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
4: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Frans is dat manneke.
6: Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid.

Wie zou het anders kunnen geweest zijn dan Gilbert Bécaud met C'est en septembre? En dat is eigenlijk volgende maand. Maar die man heeft ook een schitterend repertoire helemaal gemaakt, zeg maar.

geen mens. Dit was Corrie Konings met op nummertje 727. Ze komt van 517, een plaat uit 1976. En we gaan meteen al verder naar onze volgende.

plaat die zeer hoog gekomen is van nergens op 726. Perry Como, een man die in de tijd ja, een heel geliefde man was. Hij is in de tijd een kapper geweest van beroep, maar vlug merkte men dat hij ook een schitterende zanger was. Een plaat die heeft opgenomen in 1958 ook alweer.

Dit was Noah met Beautiful That Way, plaat op 725. En een plaat die nog niet zo bijzonder lang geleden opgenomen werd, als we dat bijzonder lang mogen noemen, in het jaar 2000.

stond er vorig jaar op het plaatsje 983 en is ja flink gestegen naar 724. Plaat die hij heeft opgenomen in het jaar 1959. En dan praten we inderdaad over de vorige eeuw. Ja, was voornamelijk een bekend All-Amerikaans R&B en rock'n'roll zanger. En zeker als deze Mr. Personality, man die toch ook in tussentijd bijzonder veel successen gemaakt en gekend heeft. Ja, en dan zou ik zeggen, mensen, we gaan meteen over dadelijk naar onze volgende plaat. En dat is op het plaatsje 723. En die plaat die werd opgenomen in 1973.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door, hoef ik.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens de WWF zou de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
7: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
6: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De bosbrand daar zorgde ook tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely. Zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
8: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Christen Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij leidt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
6: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. ChatGPT komt met een nieuwe versie speciaal voor tieners, dat laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten. Ouders gaan beter kunnen controleren wat hun kinderen opzoeken en er komen ook extra veiligheidschecks als het gaat over onderwerpen zoals geweld, eetstoornissen of zelfverminking. De versie is bedoeld voor tieners tussen 13 en 17 jaar oud. En belangrijk om hierbij ook te vermelden, zit je zelf met vragen over zelfdoding, weet dan dat je altijd gratis en anoniem terecht kan op het nummer 1813 of op 1813.be. En het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Little Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt wel niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
9: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
12: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
11: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat dat is toch een filodia van mazen, hè?
13: Robert, de expert, 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobelen. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
16: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen... 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
21: Ja, beste mensen, we zijn inderdaad aan deel 2 beland van onze top 1000 hier bij Radio Minerva. U weet, wij gaan dat nog doen tot het tijd zijn van 18 uur. En we gaan meteen starten met 722 en dat komt van 443. En dat is wel degelijk niemand minder dan Elvis Presley.
22: Verdwenen uit de Radio Minerva.

Treat Me Nice en niemand minder dan Elvis Presley op 722. Ja, hij zal nog altijd vele jaren lang de King of the Rock'n'Roll en genoemd worden. En het is ook onvoorstelbaar met hoeveel liedjes hij iedereen wist te bekoren. Hij blijft voor eeuwig en altijd de eeuwige King.

John Paul Young, hij is in Schotland geboren, doch verhuisde op 11-jarige leeftijd naar Australië. Ondertussen is hij ook reeds 76 jaartjes geworden. En met deze Love is in the Air maakte hij in 1977 gewoon een wereldhit. Van 732, een beetje gestegen, niet zo bijzonder veel, naar 721.

Vorig jaar stond hij met dit nummer helemaal niet geclasseerd. Nu is hij binnengekomen op 720. Cliff Richard met zijn Shadows met First Lesson in Love. Cliff brak door in het late jaren 50 en vroeger in de jaren 60 met zijn wereldvaste formatie The Shadows. Zowel bij de jongeren als ook bij de ouderen blijft hij nog altijd bijzonder populair. En weet, u kunt deze lijsten allemaal terugvinden op onze website van Radio Minerva.

Bob Benny kwam uit Sinterklaas en is ondertussen circa 15 jaar reeds overleden. Scoorde met dit nummer zijn grootste succes, was in Vlaanderen een heel bekende zanger en musicalster. Met zijn Blauw in de Nacht, een plaat uit het jaar 1970 en staat intussen tijd op de 719e plaats.

En we hebben het ondertussen over plaats 717. En dan heb ik het hier over de Temptations met My Girl. Deze Amerikaanse soulband maakte zijn meeste platen op het onvoorbekende Motown Plate label, opgericht in 1960. Nog niet zo lang geleden traden zij nog op in onze Stadsschouwburg hier in Antwerpen. En de plaat die werd opgenomen in het jaar 1965, in tussentijd ook al.

Save Your Kisses For Me, plaats 717, plaat opgenomen in 1976, ook alweer zo vlug uitgerekend, zo'n 50 jaartjes terug. Wat gaat die tijd toch bijzonder vlug. En u kunt natuurlijk altijd reageren, beste mensen, door uw mening te geven over deze uitzendingen, over onze top 1000 op onze website. Daar doet u enorm plezier mee. En daar kunnen we natuurlijk ook altijd misschien nog wel het een uit het ander uit afleiden voor de toekomst, zeg maar. In de jaren 70 kende deze grote internationale succes als oogtepunt de winst van het Eurovisie Songfestival in 1976 met onder andere dit nummer.

Dit waren de Top Pops en die zijn gezakt van de plaats 491 naar de plaats 715 intussen tijd. En hun hebben die plaat ook weer opgenomen in 1971.

0: Dit was Wanda Jackson met Op 712 en zij komt van het plaats 662. Een plaat uit 1960 met Let's Have a Party. En we zijn dadelijk beland aan onze volgende.
1: Voici les clés pour le

Dit was Gérard Lenormand met Voici les clés op plaats 7 onder de 11. En intussen zijn we gekomen aan onze voorlaatste plaat van deze top 1000 voor vandaag.

En dit was Stevie Wonder op plaats 710 en die komt van 482. En de volgende is eentje van niemand minder dan Petula Clark op plaats 709.

En zij kwam van plaats 705 en is nu gestopt op 709. Dan heb ik het over Petula Clark met een plaat uit 1964. Blijft nog altijd een bijzondere dame en nog altijd een hele grote dame met veel van haar liedjes met deze Downtown.

En dit was tot slot onze Dana-winnaar op plaats 708 voor de uitzending voor onze top 1000 voor vandaag. Maar weet beste mensen, we zijn morgen terug van de partij. En dat wil zeggen, vanaf 8 uur kunnen we weer naar de top 1000 luisteren. Bedankt voor uw telefoontjes, bedankt voor uw reacties. En ik zou zeggen, waarschijnlijk wel tot morgen. Groetjes, dag!

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen, vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
4: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op, die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
3: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Thomas Baken.
5: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
3: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Nog nooit was Amerikaans president Trump zo onpopulair bij de Amerikanen. 64% is ontevreden over hem. Dat is het laagste peil sinds hij president werd. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Trump wordt vooral afgerekend door de oorlog tegen Iran, waardoor de benzineprijzen de hoogte inschieten. Het Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finley Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. Het is nu officieel. Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Imobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci, Imobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede stelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur.
5: Goeie avond. Radio Minerva van het Antwerpen.
6: Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren het er zo'n 17 die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. Je hoort de CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
7: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
6: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaarden op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn ook nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Thomas Baken.
8: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
6: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finley Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.

zal... Ik zal goed voor je zorgen. Ik weet heel goed hoe jij je voelt. En precies wat jij bedoelt. De nacht is lang. We praten verder morgen.

0: is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
3: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
2: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. Israël markeert Palestijnen met nummers op hun lichaam. Dat heeft het Israëlische leger zelf bevestigd. Eerder had een Israëlische krant gemeld dat soldaten met een stift nummers op de gezichten en de lichamen van verdachten hadden geschreven. De rest van de wereld reageert geschokt. Op sociale media verschijnen vergelijkingen met de Jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. En het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren er zo'n 17 situaties die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
4: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
2: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.

Welkom bij de muziektrein op dinsdagavond. Jullie vaste presentator Fred Medley is deze week nog op een welverdiende vakantie. Vandaag zal ik Karin de presentatie op me nemen. Volgende week is Fred terug van de partij. We zijn van start gegaan met Mac en Katie Kissoon, Freedom. Lina Mortel is een Schotse zangeres met een lange carrière in theater, televisie en musicals. Pledging My Love.

Lieve luisteraars, ik ben vandaag niet alleen in de studio. Ik heb het gezelschap gekregen van onze collega van maandagavond, Sarah. Buiten haar aangename gezelschap zal Sarah ook de telefoon opnemen. Hebben jullie opmerkingen of suggesties over dit programma? Bel gerust naar haar. Ze zal alles noteren.

Geluid me verder met Lover Please, eentje uit 62. Frankie Lane had een carrière van meer dan 75 jaar. Zijn eerste concert was in 1930 en zijn laatste in 2005. There is no moment to spare.

Kim Weston met een lied uit 63, Just Loving You. Vorige week heb ik jullie verteld dat Doris Day een artieste was die thuis door de strot werd geduwd. Zo ook de volgende artiest, Paul Anka met Love Me Tender and Warm.

Harold Melvin en de Blue Note hebben tal van hits gehad, waaronder If You Don't Know Me By Now. Zeg je Harold en de Blue Note, dan zeg je automatisch Teddy Pendergrass. Deze laten we ook aan het woord met Turn on the Lights.

De volgende artieste werd geboren in 1938. Haar mama was amper 14 jaar toen ze haar dochter Etta James op de wereld zette. A Sunday Kind of Love.

Het volgende lied is speciaal voor mijn buurman Willy, die vandaag 73 jaar wordt. Via deze weg een hele gelukkige verjaardag gewenst. Johnny Mathis met It's All in the Game.

Willy, nogmaals een hele gelukkige verjaardag gewenst. Een van de allergrootste hartebrekers is zonder fout Julio Iglesias. Na een succesvolle carrière als keeper bij Real Madrid, mijn ploeg trouwens, werd hij zanger. Un canto a Galicia.

0: andere hartebreker is Engelbert Humperdinck. Wat denken jullie van After the Loving? Een lied waar jullie je fantasie op los mogen laten. Sarah, wij gaan dat ook doen, hè?
1: Ja, wij gaan er zien vliegen, like twee losgeschoten jartellen. Wat denkt de Karin?
0: Groot gelijk.

En nu gaan we verder met een Vlaamse artiest, Will Ferdy. Zo af en toe een lied dat je ook even moet laten bezinken.

en leert dat geen geluk te vinden is in het grootste dat je zo begeert, maar in het kleine, dan zie je

Dodo Green, een Amerikaanse jazzzangeres, is iemand die je niet zoveel hoort op onze radio. Hier is ze met Hold On, een nummer uit 59.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant, omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buket.
3: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
2: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. In Eijsden in Nederlands-Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar geweld dossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minimaal rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maximaal rond 23 graden.

En nu de knappe Dean Martin met Houston, een nummer uit 65. Thank you.

0: Going back to Houston, Houston.
1: In 1976 schreef Neil Diamond het nummer It's a Beautiful Noise. Het kwam tot stand toen de oudste dochter van Neil een parade zag passeren in de straten van New York en zei: It's a beautiful noise, daddy. Hoe een gewone zin van een kind tot een wereldhit kan leiden.

Als ik de top 1000 van vorig jaar bekijk, is de volgende groep toch zeer geliefd. ABBA met een van hun allermooiste nummers, The Winner Takes It All. Het gaat over een relatie die op zijn einde loopt. Iets dat we allemaal wel eens hebben meegemaakt.

0: I'm a little fool for you, little girl.
1: Ray Charles met Hallelujah, I Love Her So, een nummer uit 56. De volgende zangeres is oorspronkelijk van Wilrijk en heb ik leren kennen door onze collega Fred Medley. Amy Lee Bennett met This Is That Moment. Fred, speciaal voor jou.

Sam Cooke met Nothing Can Change This Love For Me. Eentje uit 1963. En nu een van mijn favoriete zangeressen. Haar live optredens zijn gewoonweg top. Celine Dion, Seduces Me.

Bobby Day met Over and Over Again, eentje uit 58, met andere woorden, een oudje dus. Liliane Saint-Pierre is een Vlaamse zangeres die een welgeslaagde carrière kent. Hier is ze met Rio.

De eerste keer dat ik de volgende artiesten zag optreden was in de Elisabethzaal in Antwerpen. En de zaal was nog niet half gevuld. Een paar jaar later waren haar optredens een hit van Jewelste en vulden ze zalen met tienduizenden fans. Tina Turner, Private Dancer.

We zijn aan het einde van dit programma. Ik hoop dat jullie de laatste 2 weken hebben genoten van de vervangingsprogramma's. Volgende week is Fred Medley terug. We gaan eruit met Annie Lennox, A Wider Shade of Pale.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buket.
3: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
2: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
4: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
2: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. In Eijsden, in Nederlands-Limburg, is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. De man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar gewelddossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zo zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.

Ook deze zomer neemt Radio Minerva je mee naar het land van de mooiste covers. Tijdens Coverland vakantieeditie hoor je in juli en augustus elke dinsdagavond van 22 uur tot middernacht 2 uur lang de mooiste coverversies, zorgvuldig voor jou uitgekozen. Geen onderbrekingen, geen presentaties, alleen de muziek die je kent, gebracht door andere artiesten in verrassende en vaak heel bijzondere uitvoeringen. Van tijdloze klassiekers tot verborgen pareltjes, 2 uur lang non-stop genieten van muziek die bewijst dat een goed lied meer dan 1 leven kan hebben. Dus zet je radio wat luider, leun achterover en geniet van Coverland vakantieeditie. Elke dinsdagavond van 22 uur tot middernacht, alleen op Radio Minerva.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort een ontgoochelde Alix Scherniers.
3: Ik denk dat we in het algemeen beter aan bal waren in het midden van het spel, maar inderdaad te weinig gecreëerd. Nochtans vind ik wel dat we de eerste helft wel heel goed gespeeld hebben. De gameplan heel mooi hebben uitgevoerd. We staan 1-0 voor heel verdiend, denk ik. Al vind ik dat misschien zelf een 2-0 had kunnen. Tweede helft iets minder goed van ons aan bal, vind ik. Dus wel wat zuur, ja.
2: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitaire Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
4: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk cybercriminelen die azen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
2: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevenweb.be. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelf kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.

En we zijn aanbeland in het tweede uur van Coverland vakantieeditie. Ook nu blijven we verder genieten van een onafgebroken stroom covers uit alle windstreken en van alle tijden. Bekende melodieën krijgen een nieuw gezicht, soms verrassend anders, soms haast mooier dan het origineel. Nog een volledig uur hoef je alleen maar te luisteren en te genieten. Geen commentaar, geen presentaties, alleen de muziek die voor zichzelf spreekt. Blijf dus gezellig afgestemd op Radio Minerva voor het tweede uur van de Coverland vakantieeditie. Met non-stop de mooiste covers.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort Michel Struik.
3: Geen man overboord, is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
2: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitair Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
4: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk ja, cybercriminelen die azen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
2: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevonweb.be. En rode duivel Axel Witsel gaat bij het Franse OGC Nice spelen. Witsel ondertekende daar een contract van 1 seizoen met optie op nog een extra jaar. Dat heeft de Franse club zelf bekendgemaakt. Vorig jaar speelde Witsel nog bij het Spaanse Girona. Daar verlengde hij zijn contract niet. Witsel is 37. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.